0: roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express, de radio van stad.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Kiss.
1: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
0: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse start-up vcards.be wil het klassieke papieren visitekaartje vervangen door een digitale variant. Via een QR-code of link kunnen contactgegevens, sociale media en websites meteen op een smartphone worden opgeslagen. Gebruikers kunnen hun gegevens ook op elk moment online aanpassen, zodat ze altijd up-to-date blijven zonder nieuwe kaartjes te moeten laten drukken. Naast ondernemers vindt het systeem ook steeds vaker zijn weg naar kunstenaars die het gebruiken als mobiel portfolio en naar eigenaars van oldtimers die via een QR-code informatie over hun wagen en contactgegevens delen. Meer info over deze start-up vind je op vcards.be. Er zal dit jaar in augustus geen jaarlijkse braderij zijn in de Abdijstraat op het Kiel. Dat is voor het eerst in 90 jaar. Stad Antwerpen weigert een vergunning te geven, omdat de organisatie niet aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet. Daarbij speelt ook het gasincident tijdens de vorige editie mee. De winkeliersvereniging zegt al verschillende aanpassingen te hebben doorgevoerd, zoals een EHBO-post, een aangepaste opstelling van de kramen en strengere regels rond gasflessen. Maar dat volstaat volgens de stad niet. Door de timing lijkt het bovendien uitgesloten dat de braderij dit jaar alsnog zal plaatsvinden. Antwerpen scoort opvallend zwak in een nieuw internationaal onderzoek naar groene steden in Europa. De studie beoordeelde steden volgens de zogenaamde 3-30-300-regel. Dat betekent dat vanuit elke woning 3 bomen zichtbaar moeten zijn, de buurt voor 30% uit groen moet bestaan en er op minder dan 300 meter een toegankelijk park moet liggen. Slechts 1% van de Antwerpenaren kan van die 3 voorwaarden genieten. Daarmee zit stad ruim onder het Europese gemiddelde van 13,5%. Mechelen doet het nog slechter en Brussel duidelijk beter met meer dan 15%. Steden in Duitsland, Finland en Zweden scoren het best.

Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe een lokale bui en maximum 22 graden. Morgen eerst veel zon, daarna wat wolken en een aangename 24 graden. Woensdag kan het licht regenen, maar komen er ook opklaringen. Maxima rond 22 graden dan.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Er zal dit jaar in augustus geen jaarlijkse braderij zijn in de Abdijstraat op het Kiel. Dat is voor het eerst in 90 jaar. Stad Antwerpen weigert een vergunning te geven, omdat de organisatie niet aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet. Daarbij speelt ook het gasincident tijdens de vorige editie mee. De winkeliersvereniging zegt al verschillende aanpassingen te hebben doorgevoerd, zoals een EHBO-post, een aangepaste opstelling van de kramen en strengere regels rond gasflessen. Maar dat volstaat volgens de stad niet. Door de timing lijkt het bovendien uitgesloten dat de braderij dit jaar alsnog zal plaatsvinden. De Antwerpse start-up vcards.be wil het klassieke papieren visitekaartje vervangen door een digitale variant. Via een QR-code of link kunnen contactgegevens, sociale media en websites meteen op een smartphone worden opgeslagen. Gebruikers kunnen hun gegevens ook op elk moment online aanpassen, zodat ze altijd up-to-date blijven zonder nieuwe kaartjes te moeten laten drukken. Naast ondernemers vindt het systeem ook steeds vaker zijn weg naar kunstenaars die het gebruiken als mobiel portfolio en naar eigenaars van oldtimers die via een QR-code informatie over hun wagen en contactgegevens delen. Meer info over deze start-up vind je op vcards.be. Antwerpen scoort opvallend zwak in een nieuw internationaal onderzoek naar groene steden in Europa. De studie beoordeelde steden volgens de zogenaamde 3-30-300-regel. Dat betekent dat vanuit elke woning 3 bomen zichtbaar moeten zijn, de buurt voor 30% uit groen moet bestaan en er op minder dan 300 meter een toegankelijk park moet liggen. Slechts 1% van de Antwerpenaren kan van die 3 voorwaarden genieten. Daarmee zit stad ruim onder het Europese gemiddelde van 13,5%. Mechelen doet het nog slechter en Brussel duidelijk beter met meer dan 15%. Steden in Duitsland, Finland en Zweden scoren het best.

Van 10 tot en met 13 augustus staat Theater Centraal tijdens het nieuwe festival TIS in Antwerpen. Op een unieke locatie, namelijk het dak van de Antwerp Management School, geniet je van een mix van voorstellingen van jong talent en gevestigde namen. Met zicht op de skyline van de stad krijg je 4 dagen lang een gevarieerd en zomers theaterprogramma voorgeschoteld. TIS is een initiatief van Compagnie Marius, Skagen en De Studio. Tot en met 31 juli is Zomerpark Boekenborg de ontmoetingsplek in Merksem. Elke dag van de week staat er iets op het programma, behalve maandag. Dinsdag is er comedy, er is sport op woensdag, live muziek op donderdag en DJ-sets op vrijdag. In het weekend kan je genieten van speciaal bieren en ontspannen optredens. Met een sfeervol terras en activiteiten voor alle leeftijden is dit de ideale plek voor een zomerse avond dicht bij huis. Het Boekenborgpark in Merksem.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse start-up vcards.be wil het klassieke papieren visitekaartje vervangen door een digitale variant. Via een QR-code of link kunnen contactgegevens, sociale media en websites meteen op een smartphone worden opgeslagen. Gebruikers kunnen hun gegevens ook op elk moment online aanpassen, zodat ze altijd up-to-date blijven zonder nieuwe kaartjes te moeten laten drukken. Naast ondernemers vindt het systeem ook steeds vaker zijn weg naar kunstenaars die het gebruiken als mobiel portfolio en naar eigenaars van oldtimers die via een QR-code informatie over hun wagen en contactgegevens delen. Meer info over deze start-up vind je op vcards.be. Antwerpen scoort opvallend zwak in een nieuw internationaal onderzoek naar groene steden in Europa. De studie beoordeelde steden volgens de zogenaamde 3-30-300-regel. Dat betekent dat vanuit elke woning 3 bomen zichtbaar moeten zijn, de buurt voor 30% uit groen moet bestaan en er op minder dan 300 meter een toegankelijk park moet liggen. Slechts 1% van de Antwerpenaren kan van die 3 voorwaarden genieten. Daarmee zit stad ruim onder het Europese gemiddelde van 13,5%. Mechelen doet het nog slechter en Brussel duidelijk beter met meer dan 15%. Steden in Duitsland, Finland en Zweden scoren het best. De toekomst van Antwerp Airport oogt onzeker, ondanks de eerste winst in 5 jaar. Kort na die positieve cijfers raakte bekend dat TUI Fly vanaf volgend voorjaar uit Deurne vertrekt en dat de Vlaamse overheid haar jaarlijkse subsidies fors verlaagt. Bij het personeel groeit de ongerustheid over de werkzekerheid. Luchtvaartexperts verwachten dat de luchthaven door het vertrek van TUI een lagere veiligheidscategorie krijgt, waardoor minder personeel zal nodig zijn. Hoewel de directie zegt op zoek te zijn naar nieuwe luchtvaartmaatschappijen, blijft een concrete vervanger voor TUI voorlopig uit. Antwerp Airport zou voor een erg moeilijke periode staan. Besparingen, ook op personeel, lijken nog moeilijk te vermijden.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccara. Tickets, witte-paard.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
5: Outlet. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe een lokale bui en maximum 22 graden. Morgen eerst veel zon, daarna wat wolken en een aangename 24 graden. Woensdag kan het licht regenen, maar komen er ook opklaringen. Maxima rond 22 graden dan.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Eind vorige week ontstond er ongerustheid over de waterkwaliteit van het zwemdok op het eilandje in Antwerpen. Na een foutief laboratoriumresultaat besliste de stad de openluchtzwemlocatie preventief te sluiten, omdat er sprake zou zijn van bacteriologische verontreiniging. Uit de nieuwe controle bleek daarna dat de eerdere analyse fout was en dat de waterkwaliteit wel degelijk uitstekend is. Er was geen enkel gezondheidsrisico en het zwemdok kon dit weekend toch gewoon open blijven. Er zal dit jaar in augustus geen jaarlijkse braderij zijn in de Abdijstraat op het Kiel. Dat is voor het eerst in 90 jaar. Stad Antwerpen weigert een vergunning te geven, omdat de organisatie niet aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet. Daarbij speelt ook het gasincident tijdens de vorige editie mee. De winkeliersvereniging zegt al verschillende aanpassingen te hebben doorgevoerd, zoals een EHBO-post, een aangepaste opstelling van de kramen en strengere regels rond gasflessen. Maar dat volstaat volgens de stad niet. Door de timing lijkt het bovendien uitgesloten dat de braderij dit jaar alsnog zal plaatsvinden. De toekomst van Antwerp Airport oogt onzeker, ondanks de eerste winst in 5 jaar. Kort na die positieve cijfers raakte bekend dat TUI Fly vanaf volgend voorjaar uit Deurne vertrekt en dat de Vlaamse overheid haar jaarlijkse subsidies fors verlaagt. Bij het personeel groeit de ongerustheid over de werkzekerheid. Luchtvaartexperts verwachten dat de luchthaven door het vertrek van TUI een lagere veiligheidscategorie krijgt, waardoor minder personeel zal nodig zijn. Hoewel de directie zegt op zoek te zijn naar nieuwe luchtvaartmaatschappijen, blijft een concrete vervanger voor TUI voorlopig uit. Antwerp Airport zal voor een erg moeilijke periode staan. Besparingen, ook op personeel, lijken nog moeilijk te vermijden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairshop, dat snel gefixt.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

0: cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe een lokale bui en maximum 22 graden. Morgen eerst veel zon, daarna wat wolken en een aangename 24 graden. Woensdag kan het licht regenen, maar komen er ook opklaringen. Maxima rond 22 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Eind vorige week ontstond er ongerustheid over de waterkwaliteit van het zwemdok op het eilandje in Antwerpen. Na een foutief laboratoriumresultaat besliste de stad de openluchtzwemlocatie preventief te sluiten, omdat er sprake zou zijn van bacteriologische verontreiniging. Uit de nieuwe controle bleek daarna dat de eerdere analyse fout was en dat de waterkwaliteit wel degelijk uitstekend is. Er was geen enkel gezondheidsrisico en het zwemdok kon dit weekend toch gewoon open blijven. De Antwerpse start-up vcards.be wil het klassieke papieren visitekaartje vervangen door een digitale variant. Via een QR-code of link kunnen contactgegevens, sociale media en websites meteen op een smartphone worden opgeslagen. Gebruikers kunnen hun gegevens ook op elk moment online aanpassen, zodat ze altijd up-to-date blijven zonder nieuwe kaartjes te moeten laten drukken. Naast ondernemers vindt het systeem ook steeds vaker zijn weg naar kunstenaars die het gebruiken als mobiel portfolio en naar eigenaars van oldtimers die via een QR-code informatie over hun wagen en contactgegevens delen. Meer info over deze start-up vind je op vcards.be. Antwerpen scoort opvallend zwak in een nieuw internationaal onderzoek naar groene steden in Europa. De studie beoordeelde steden volgens de zogenaamde 3-30-300-regel. Dat betekent dat vanuit elke woning 3 bomen zichtbaar moeten zijn, de buurt voor 30% uit groen moet bestaan en er op minder dan 300 meter een toegankelijk park moet liggen. Slechts 1% van de Antwerpenaren kan van die 3 voorwaarden genieten. Daarmee zit stad ruim onder het Europese gemiddelde van 13,5%. Mechelen doet het nog slechter en Brussel duidelijk beter met meer dan 15%. Steden in Duitsland, Finland en Zweden scoren het best.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In 1965 schreef Serge Gainsbourg voor de jonge Franse zangeres France Gall een liedje getiteld Poupée de cire, poupée de son. Het was de inzending voor het Eurovisie Songfestival. Niet voor hun eigen land, maar wel voor Luxemburg. Het won dat jaar de wedstrijd. Gainsbourg baseerde de melodie op een pianosonate van Beethoven. En zoals altijd stopte hij zijn tekst vol dubbele bodems en woordspelingen. De titel verwijst naar een wassenpop of een soort lappenpop, een knipoog naar het idee dat France Gall een soort zingende pop was die door Gainsbourg werd aangestuurd. Het nummer paste helemaal in de sfeer van de zogenaamde babydoll. Jonge artiesten die zingen over liefde en leven, terwijl ze zelf nog te weinig ervaring hebben om echt te begrijpen waarover het gaat. France Gall was toen amper 17 en toch werd het een gigantische hit. Ze nam een Franse, Duitse en zelfs Japanse versie op van de song. In 2005 werd het lied opnieuw verkozen tot een van de beste Eurovisie-songs ooit. We gaan terug naar het Songfestival van 1965. Hier is France Gall met Poupée de cire, poupée de son.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs, ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
2: Tegel Outlet.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
4: Tickets, witte-paard.be.

Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe een lokale bui en maximum 22 graden. Morgen eerst veel zon, daarna wat wolken en een aangename 24 graden. Woensdag kan het licht regenen, maar komen er ook opklaringen. Maxima rond 22 graden dan.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen scoort opvallend zwak in een nieuw internationaal onderzoek naar groene steden in Europa. De studie beoordeelde steden volgens de zogenaamde 3-30-300-regel. Dat betekent dat vanuit elke woning 3 bomen zichtbaar moeten zijn, de buurt voor 30% uit groen moet bestaan en er op minder dan 300 meter een toegankelijk park moet liggen. Slechts 1% van de Antwerpenaren kan van die 3 voorwaarden genieten. Daarmee zit stad ruim onder het Europese gemiddelde van 13,5%. Mechelen doet het nog slechter en Brussel duidelijk beter met meer dan 15%. Steden in Duitsland, Finland en Zweden scoren het best. Eind vorige week ontstond er ongerustheid over de waterkwaliteit van het zwemdok op het eilandje in Antwerpen. Na een foutief laboratoriumresultaat besliste de stad de openluchtzwemlocatie preventief te sluiten, omdat er sprake zou zijn van bacteriologische verontreiniging. Uit de nieuwe controle bleek daarna dat de eerdere analyse fout was en dat de waterkwaliteit wel degelijk uitstekend is. Er was geen enkel gezondheidsrisico en het zwemdok kon dit weekend toch gewoon open blijven. Er zal dit jaar in augustus geen jaarlijkse braderij zijn in de Abdijstraat op het Kiel. Dat is voor het eerst in 90 jaar. Stad Antwerpen weigert een vergunning te geven, omdat de organisatie niet aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet. Daarbij speelt ook het gasincident tijdens de vorige editie mee. De winkeliersvereniging zegt al verschillende aanpassingen te hebben doorgevoerd, zoals een EHBO-post, een aangepaste opstelling van de kramen en strengere regels rond gasflessen. Maar dat volstaat volgens de stad niet. Door de timing lijkt het bovendien uitgesloten dat de braderij dit jaar alsnog zal plaatsvinden.

Sound, your event partner. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid. De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad.

You made me feel a lonely man.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Ilerendak, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
2: Outlet. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwd de naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Michael Jackson brengt in 1982 zijn wereldhit Human Nature uit, maar de plaat is eigenlijk origineel helemaal niet voor hem bedoeld. Zo komt de plaat bij Jacksons producer Quincy Jones terecht, omdat Toto-lid Steve Porcaro geen lege tape kon vinden. Human Nature werd leven ingeblazen door de Toto-toetsenist. In 1981 speelde hij wat willekeurigs op zijn piano, terwijl hij samen met de rest van de band werkte aan Africa. Het Why Why...

bleef goed bij hem hangen, maar voor de rest bestond de plaat alleen nog uit hetzelfde couplet dat hij alsmaar bleef herhalen. Aan de tekst had hij verder ook nog geen aandacht besteed. Porcaro vertelt dat hij het nummer schreef naar aanleiding van zijn dochtertje Heather. Op school had een jongetje haar van een glijbaan geduwd, waar ze dusdanig overstuur van was. Steve Porcaro vertelde haar dat het jongetje haar vast leuk vond en dat hij haar daarom plaagde. It's just human nature. De gebeurtenis inspireerde hem dusdanig en nadat medelid David Page de synthesizer had toegevoegd, kwamen ze tot de conclusie dat Toto er niets mee ging doen. De band wilde zich echter focussen op echte stadium rock en human nature bleek daarvoor te mild. In 1981 werkt Quincy Jones aan Thriller en had hij nauw contact met Page en Porcaro. De twee muzikanten werkten aan hun eigen projecten, maar leverde Jones ook materiaal dat potentieel geschikt zou kunnen zijn voor Thriller. Jones vraagt Porcaro om de tekst verder uit te werken, maar is niet tevreden met het resultaat. Hij schakelt daarvoor songwriter John Battis in, die de lyrics perfectioneert. Overigens was Michael Jackson enorm betrokken bij het hele proces. Michael gaf het team alle vrijheid om te doen wat ze maar willen. En dat gebeurde. 1982 brengt Quincy Jones Thriller uit, waarvan alle nummers de top 10 halen in de Amerikaanse hitlijsten.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Voor het Golden 60s nummer gaan we op zoek naar een plaats in Londen, meer bepaald het Little Ilford Park in de East End van Londen. De naam werd in het liedje van The Small Faces herdoopt tot Ichiku Park. Het was de plaats waar zanger-gitarist Steve Marriott en bassist Ronnie Lane vaak naartoe gingen in plaats van naar school. Aan studeren hadden beide heren een hekel en ze waren dan ook zo vaak onwettig afwezig. Een ichiku is een netelachtige plant waarmee het park vol stond. Als je er doorheen wandelde, dan brandde het aan de huid en moest je krabben. De songtekst What Did You Do There, I Got High zorgde in 1967 voor heel wat ophef. Al lieten de woorden niets aan de verbeelding over, toch beweerden de Small Faces dat het niet over drugs ging. We werden high, maar niet van het roken. Wel van het feit dat we niet naar school gingen, vertelde Marriott. De BBC geloofde het verhaal niet en de song werd bij het uitbrengen al meteen verbannen. Hun manager Andrew Oldham liet het er niet bij en stuurde om 10:00 ochtends een telegram naar de BBC om duidelijk te maken dat Ichiku Park een braakliggend terrein was, vol met netels en dat ze als kinderen daar speelden. Tegen de middag besliste de BBC om het nummer toch toe te laten op de radio en zo werd Ichiku Park een grote hit voor het viertal. In de USA werd het zelfs hun allerbekendste nummer. De song was dan ook de eerste waarbij er op 3 recorders werd opgenomen. 2 ervan speelden op 2 verschillende frequenties, waardoor je een speciaal effect bekwam, ook wel phase shifting genoemd. Het geeft het nummer zijn unieke sound. It's all too beautiful. Laten we maar meteen luisteren naar de Small Faces. Hier is Ichiku Park.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Aye, pa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
0: Outlet. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Dit is Express, de ideale soundtrack bij je lunch. Smakelijk.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

Vanavond krijgen we brede opklaringen en vannacht kunnen er wat meer wolken opzetten. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgen wordt het een zonnige en zachte dag bij maximum 24 graden. Woensdag een paar graden frisser en dan kan het ook licht regenen. Donderdag ongeveer hetzelfde weerbeeld en ongeveer 23 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De toekomst van Antwerp Airport oogt onzeker, ondanks de eerste winst in 5 jaar. Kort na die positieve cijfers raakte bekend dat TUI Fly vanaf volgend voorjaar uit Deurne vertrekt en dat de Vlaamse

overheid haar jaarlijkse subsidies fors verlaagt. Bij het personeel groeit de ongerustheid over de werkzekerheid. Luchtvaartexperts verwachten dat de luchthaven door het vertrek van TUI een lagere veiligheidscategorie krijgt, waardoor minder personeel zal nodig zijn. Hoewel de directie zegt op zoek te zijn naar nieuwe luchtvaartmaatschappijen, blijft een concrete vervanger voor TUI voorlopig uit. Antwerp Airport zal voor een erg moeilijke periode staan. Besparingen, ook op personeel, lijken nog moeilijk te vermijden. Antwerpen scoort opvallend zwak in een nieuw internationaal onderzoek naar groene steden in Europa. De studie beoordeelde steden volgens de zogenaamde 3-30-300-regel. Dat betekent dat vanuit elke woning 3 bomen zichtbaar moeten zijn, de buurt voor 30% uit groen moet bestaan en er op minder dan 300 meter een toegankelijk park moet liggen. Slechts 1% van de Antwerpenaren kan van die 3 voorwaarden genieten. Daarmee zit stad ruim onder het Europese gemiddelde van 13,5%. Mechelen doet het nog slechter en Brussel duidelijk beter met meer dan 15%. Steden in Duitsland, Finland en Zweden scoren het best. Er zal dit jaar in augustus geen jaarlijkse braderij zijn in de Abdijstraat op het Kiel. Dat is voor het eerst in 90 jaar. Stad Antwerpen weigert een vergunning te geven, omdat de organisatie niet aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet. Daarbij speelt ook het gasincident tijdens de vorige editie mee. De winkeliersvereniging zegt al verschillende aanpassingen te hebben doorgevoerd, zoals een EHBO-post, een aangepaste opstelling van de kramen en strengere regels rond gasflessen. Maar dat volstaat volgens de stad niet. Door de timing lijkt het bovendien uitgesloten dat de braderij dit jaar alsnog zal plaatsvinden. De

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus kavert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen. Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

De West Sound, your event partner. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Vanavond krijgen we brede opklaringen en vannacht kunnen er wat meer wolken opzetten. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgen wordt het een zonnige en zachte dag bij maximum 24 graden. Woensdag een paar graden frisser en dan kan het ook licht regenen. Donderdag ongeveer hetzelfde weerbeeld en ongeveer 23 graden.

beoordeelde steden volgens de zogenaamde 330-300-regel. Dat betekent dat vanuit elke woning 3 bomen zichtbaar moeten zijn, de buurt voor 30% uit groen moet bestaan en er op minder dan 300 meter een toegankelijk park moet liggen. Slechts 1% van de Antwerpenaren kan van die 3 voorwaarden genieten. Daarmee zit stad ruim onder het Europese gemiddelde van 13,5%. Mechelen doet het nog slechter en Brussel duidelijk beter. Met meer dan 15%. Steden in Duitsland, Finland en Zweden scoren het best. Er zal dit jaar in augustus geen jaarlijkse braderij zijn in de Abdijstraat op het Kiel. Dat is voor het eerst in 90 jaar. Stad Antwerpen weigert een vergunning te geven, omdat de organisatie niet aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet. Daarbij speelt ook het gasincident tijdens de vorige editie mee. De winkeliersvereniging zegt al verschillende aanpassingen te hebben doorgevoerd, zoals een EHBO-post, een aangepaste opstelling van de kramen en strengere regels rond gasflessen. Maar dat volstaat volgens de stad niet. Door de timing lijkt het bovendien uitgesloten dat de braderij dit jaar alsnog zal plaatsvinden. De Antwerpse start-up vcards.be wil het klassieke papieren visitekaartje vervangen door een digitale variant. Via een QR-code of link kunnen contactgegevens, sociale media en websites meteen op een smartphone worden opgeslagen. Gebruikers kunnen hun gegevens ook op elk moment online aanpassen, zodat ze altijd up-to-date blijven zonder nieuwe kaartjes te moeten laten drukken. Naast ondernemers vindt het systeem ook steeds vaker zijn weg naar kunstenaars die het gebruiken als mobiel portfolio en naar eigenaars van oldtimers die via een QR-code informatie over hun wagen en contactgegevens delen. Meer info over deze start-up vind je op vcards.be.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijn.
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen. Zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens

Vanavond krijgen we brede opklaringen en vannacht kunnen er wat meer wolken opzetten. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgen wordt het een zonnige en zachte dag bij maximum 24 graden. Woensdag een paar graden frisser en dan kan het ook licht regenen. Donderdag ongeveer hetzelfde weerbeeld en ongeveer 23 graden.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeek Straat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Tot en met 31 juli is Zomerpark Boekenborg de ontmoetingsplek in Merksem. Elke dag van de week staat er iets op het programma, behalve maandag. Dinsdag is er comedy, er is sport op woensdag, live muziek op donderdag en DJ-sets op vrijdag. In het weekend kan je genieten van speciaal bieren en ontspannen optredens. Met een sfeervol terras en activiteiten voor alle leeftijden is dit de ideale plek voor een zomerse avond dicht bij huis. Het Boekenborgpark in Merksem. Van 5 tot en met 9 augustus kleurt Antwerpen opnieuw in alle tinten van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. 5 dagen lang geniet je van concerten, performances en tal van evenementen verspreid over de stad. Hoogtepunt is de grote Pride Parade op zaterdag, gevolgd door het Love United Festival aan de Schelde met DJ's en live acts. Daarnaast is er ook een familiedag en een uitgebreid programma rond cultuur en ontmoeting. Antwerp Pride staat voor inclusie, feest en verbondenheid.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Al fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Tot en met 27 augustus kan je in Antwerpen gratis leren dansen tijdens Antwerpen Danst. In de Waagnatie staan elke dinsdag en donderdagavond toegankelijke initiaties op het programma met stijlen van swing en lindy hop tot tango, hip-hop en flamenco. Professionele dansleraars begeleiden je stap voor stap, waardoor iedereen kan meedoen, ook als je geen ervaring hebt. Elke week ontdek je een nieuwe dansstijl, met in juli onder meer Afrikaanse dans, cha-cha-cha en solo Latin jive, en in augustus onder meer bachata, musical en Argentijnse tango. Ideaal dus voor wie deze zomer in beweging wil blijven. Tot en met 30 augustus opent de indrukwekkende Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience opnieuw haar deuren voor het publiek. Je kan er de expo Verbeelding Gebonden bezoeken, rond 100 jaar boekkunst in Berchem. Normaal is deze historische zaal enkel toegankelijk via rondleidingen, maar deze zomer krijg je een unieke kans om de ruimte met zo'n 150.000 oude boeken vrij te ontdekken. Met een audiotour in 5 talen leer je meer over de geschiedenis en de topstukken. Tickets kosten €8 met korting of gratis toegang voor bepaalde kaarthouders.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus kavert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond krijgen we brede opklaringen en vannacht kunnen er wat meer wolken opzetten. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgen wordt het een zonnige en zachte dag bij maximum 24 graden. Woensdag een paar graden frisser en dan kan het ook licht regenen. Donderdag ongeveer hetzelfde weerbeeld en ongeveer 23 graden.

kunnen hun gegevens ook op elk moment online aanpassen, zodat ze altijd up-to-date blijven zonder nieuwe kaartjes te moeten laten drukken. Naast ondernemers vindt het systeem ook steeds vaker zijn weg naar kunstenaars die het gebruiken als mobiel portfolio en naar eigenaars van oldtimers die via een QR-code informatie over hun wagen en contactgegevens delen. Meer info over deze start-up vind je op vcards.be. Antwerpen scoort opvallend zwak in een nieuw internationaal onderzoek naar groene steden in Europa. De studie beoordeelde steden volgens de zogenaamde 3-30-300-regel. Dat betekent dat vanuit elke woning 3 bomen zichtbaar moeten zijn, de buurt voor 30% uit groen moet bestaan en er op minder dan 300 meter een toegankelijk park moet liggen. Slechts 1% van de Antwerpenaren kan van die 3 voorwaarden genieten. Daarmee zit stad ruim onder het Europese gemiddelde van 13,5%. Mechelen doet het nog slechter en Brussel duidelijk beter met meer dan 15%. Steden in Duitsland, Finland en Zweden scoren het best. De toekomst van Antwerp Airport oogt onzeker, ondanks de eerste winst in 5 jaar. Kort na die positieve cijfers raakte bekend dat TUI Fly vanaf volgend voorjaar uit Deurne vertrekt en dat de Vlaamse overheid haar jaarlijkse subsidies fors verlaagt. Bij het personeel groeit de ongerustheid over de werkzekerheid. Luchtvaartexperts verwachten dat de luchthaven door het vertrek van TUI een lagere veiligheidscategorie krijgt, waardoor minder personeel zal nodig zijn. Hoewel de directie zegt op zoek te zijn naar nieuwe luchtvaartmaatschappijen, blijft een concrete vervanger voor TUI voorlopig uit. Antwerp Airport zal voor een erg moeilijke periode staan. Besparingen, ook op personeel, lijken nog moeilijk te vermijden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel Outlet.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: And you can dance for inspiration.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.
1: Wow.

0: Sound, your event partner.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Vanavond krijgen we brede opklaringen en vannacht kunnen er wat meer wolken opzetten. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgen wordt het een zonnige en zachte dag bij maximum 24 graden. Woensdag een paar graden frisser en dan kan het ook licht regenen. Donderdag ongeveer hetzelfde weerbeeld en ongeveer 23 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Eind vorige week ontstond er ongerustheid over de waterkwaliteit van het zwemdok op het eilandje in Antwerpen. Na een foutief laboratoriumresultaat besliste de stad de openluchtzwemlocatie preventief te sluiten, omdat er sprake zou zijn van bacteriologische verontreiniging. Uit de nieuwe controle bleek daarna dat de eerdere analyse fout was en dat de waterkwaliteit wel degelijk uitstekend is. Er was geen enkel gezondheidsrisico en het zwemdok kon dit weekend toch gewoon open blijven. De toekomst van Antwerp Airport oogt onzeker, ondanks de eerste winst in 5 jaar. Kort na die positieve cijfers raakte bekend dat TUI Fly vanaf volgend voorjaar uit Deurne vertrekt en dat de Vlaamse overheid haar jaarlijkse subsidies fors verlaagt. Bij het personeel groeit de ongerustheid over de werkzekerheid. Luchtvaartexperts verwachten dat de luchthaven door het vertrek van TUI een lagere veiligheidscategorie krijgt, waardoor minder personeel zal nodig zijn. Hoewel de directie zegt op zoek te zijn naar nieuwe luchtvaartmaatschappijen, blijft een concrete vervanger voor TUI voorlopig uit. Antwerp Airport zal voor een erg moeilijke periode staan. Besparingen, ook op personeel, lijken nog moeilijk te vermijden. Er zal dit jaar in augustus geen jaarlijkse braderij zijn in de Abdijstraat op het Kiel. Dat is voor het eerst in 90 jaar. Stad Antwerpen weigert een vergunning te geven, omdat de organisatie niet aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet. Daarbij speelt ook het gasincident tijdens de vorige editie mee. De winkeliersvereniging zegt al verschillende aanpassingen te hebben doorgevoerd, zoals een EHBO-post, een aangepaste opstelling van de kramen en strengere regels rond gasflessen. Maar dat volstaat volgens de stad niet. Door de timing lijkt het bovendien uitgevoerd.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
3: 50%!
2: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
3: Tegel Outlet.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Aquarius uit 1980 van Gary Fain werd een intrigerende popsingle die Gary samenschreef met producer Jaap Eggermond. Het nummer, afkomstig van het album Horoscope, werd deels opgenomen in Londen en bereikte een knappe 10e plaats aldaar. Achter de artiestennaam Gary Fain schuilde Geert Veen uit Groningen. Na jaren van muzikaal ploeteren als troubadour en zelfs periodes in de scheepsbouw en als taxichauffeur vond hij via de band Breeze en later als soloartiest opnieuw succes. Aquarius was geïnspireerd door een korte film over sterrenbeelden waarvoor Fain alle 12 tekens op muziek zette. De single straalt een melodieuze, lichtmystieke sfeer van die tijd uit en geldt als zijn grootste wapenfeit in de Nederlandse popgeschiedenis.

0: zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. We'll be right back.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Confession of the Groove.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.